Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

beste muziekmix. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: it. Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Dorpje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door... De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Grapje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Dorpje Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Ongeveer 145.000 leerlingen maken vandaag hun centrale examens. VMBO-leerlingen, basis en kader, zijn al eerder gestart. In totaal doen ruim 185.000 leerlingen eindexamen. Meer dan 9500 kandidaten volgen het staatsexamen. LHKS opent de eindexamenklachtenlijn en voor het eerst een stresslijn. Beide lijnen zijn bereikbaar tot en met 27 mei. Bij een partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond iets na 9 uur een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Ongeveer 30 mensen waren aanwezig, niemand raakte gewond. De politie hield een uur later een verdachte aan. Rond het gebouw zijn hekken geplaatst. Het motief is niet bekend. Er is lichte schade. Op de app Canvas is maandagavond kort een bericht van hackersgroep Shiny Hunters verschenen. Daarin werd gemeld dat het moederbedrijf Instructure opnieuw is gehackt en werd een ultimatum gesteld. Onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om te reageren, anders worden gegevens openbaar gemaakt. Eerder werden onder meer 7 Nederlandse universiteiten getroffen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen om het leven gekomen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag voerde Israël een aanval uit op Beirut, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Op 14 en 15 mei overleggen Libanon en Israël in Washington opnieuw over vrede.
1: Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.
1: What you got.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu, de headlines van het nieuws. Bijna 145.000 leerlingen zijn vandaag begonnen aan de centrale eindexamens. Gisteravond iets na 9 uur ontplofte een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag, waarbij niemand gewond raakte en de politie een uur later een verdachte arresteerde. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw het moederbedrijf van de Canvas-software gehackt en dreigt buitgemaakte gegevens van miljoenen studenten en medewerkers openbaar te maken als onderwijsinstellingen niet voor 12 mei contact opnemen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen om het leven gekomen. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Wow.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Britse documentairemaker Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. In Londen vindt vanavond een speciaal programma plaats in de Royal Albert Hall, uitgezonden door de BBC. Ter ere van zijn jubileum is een nieuwe wespensoort naar hem vernoemd. Attenborough maakt al sinds de jaren 50 natuurseries. Nederland telt ruim 2500 100-plussers. Begin dit jaar waren het er 2551, vooral vrouwen. Het aantal is de afgelopen 5 jaar stabiel. De kans om 100 te worden verschilt regionaal sterk. In Zuid-Limburg is die kans 155 op de 100.000. In Den Haag 309. De oudste Nederlander is nu 111 jaar. NASA heeft Marsrover Curiosity na 6 dagen bevrijd van een steen die aan de boor was blijven hangen. Dit gebeurde nadat op 25 april een booroperatie mislukte. Het was de eerste keer in 15 jaar dat Curiosity dit probleem ondervond. De steen brak uiteindelijk los na het draaien en trillen van de boorarm. Vanavond kunnen de vrouwen van PSV voor het eerst landskampioen worden als zij thuis winnen van ADO Den Haag. PSV kan daarmee een dubbel landskampioenschap boeken, nadat de mannen al eerder kampioen werden. Op andere velden wordt nog gestreden om Europees voetbal en tegen degradatie, waarbij vooral plek 10 cruciaal is. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu, de headlines van het nieuws. Bijna 145.000 leerlingen zijn vandaag begonnen aan de centrale eindexamens. Gisteravond, iets na 9 uur, ontplofte een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag, waarbij niemand gewond raakte en de politie een uur later een verdachte arresteerde. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw het moederbedrijf van de Canvas-software gehackt en dreigt buitgemaakte gegevens van miljoenen studenten en medewerkers openbaar te maken als onderwijsinstellingen niet voor 12 mei contact opnemen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen om het leven gekomen.
1: Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Nederland telt ruim 2500 100-plussers. Begin dit jaar waren het er 2551, vooral vrouwen. Het aantal is de afgelopen 5 jaar stabiel. De kans om 100 te worden verschilt regionaal sterk. In Zuid-Limburg is die kans 155 op de 100.000. In Den Haag 309. De oudste Nederlander is nu 111 jaar. De Britse documentairemaker Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. In Londen vindt vanavond een speciaal programma plaats in de Royal Albert Hall, uitgezonden door de BBC. Ter ere van zijn jubileum is een nieuwe wespensoort naar hem vernoemd. Attenborough maakt al sinds de jaren 50 natuurseries. Vanavond kunnen de vrouwen van PSV voor het eerst landskampioen worden als zij thuis winnen van ADO Den Haag. PSV kan daarmee een dubbel landskampioenschap boeken, nadat de mannen al eerder kampioen werden. Op andere velden wordt nog gestreden om Europees voetbal en tegen degradatie, waarbij vooral plek 10 cruciaal is. NASA heeft Marsrover Curiosity na 6 dagen bevrijd van een steen die aan de boor was blijven hangen. Dit gebeurde nadat op 25 april een booroperatie mislukte. Het was de eerste keer in 15 jaar dat Curiosity dit probleem ondervond. De steen brak uiteindelijk los na het draaien en trillen van de boorarm. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu, de headlines van het nieuws. Bijna 145.000 leerlingen zijn vandaag begonnen aan de centrale eindexamens. Gisteravond, iets na 9 uur, ontplofte een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag, waarbij niemand gewond raakte en de politie een uur later een verdachte arresteerde. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw het moederbedrijf van de Canvas-software gehackt en dreigt buitgemaakte gegevens van miljoenen studenten en medewerkers openbaar te maken als onderwijsinstellingen niet voor 12 mei contact opnemen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen om het leven gekomen. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Los op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen rapper Ali B. Die wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar. Ali B. is zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij ging in hoger beroep tegen de eerdere veroordeling tot 2 jaar cel en zegt onschuldig te zijn. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat mogelijk van Jeffrey Epstein afkomstig is. Het document werd gevonden na een eerdere poging tot zelfdoding van de veroordeelde zedendelinquent. De authenticiteit van het briefje is niet bevestigd. Epstein overleed in 2019 in zijn cel, waarna rond zijn dood meerdere complottheorieën ontstonden. Aan boord van cruiseschip MV Hondius is de sfeer, ondanks de virusuitbraak, volgens de passagiers relatief rustig. Wel zijn de lounges leeg, dragen veel mensen mondkapjes en vinden voortdurend medische controles plaats. 3 opvarenden overleden inmiddels aan gevolgen van het Hantavirus en meerdere anderen zijn ziek. De overgebleven passagiers zouden maandag van boord worden gehaald op Tenerife. Het programma Boos, de serie Afhaal Chinees en de documentaire reeks Hila voorbij de Taliban hebben journalistieke prijzen gewonnen bij de uitreiking van de Tegels in Den Haag. De prijzen werden onder meer toegekend voor onderzoeksjournalistiek, achtergrondverhalen en internationale verslaggeving. Volgens de jury lag het niveau van de inzendingen dit jaar bijzonder hoog. En dan het weer. Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. De temperaturen lopen op naar 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Dit zijn de headlines. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen rapper Ali B. Die wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat mogelijk van Jeffrey Epstein afkomstig is. Aan boord van cruiseschip MV Hondius is de sfeer, ondanks de virusuitbraak, volgens de passagiers relatief rustig. Wel zijn de lounges leeg, dragen veel mensen mondkapjes en vinden voortdurend medische controles plaats. Het programma Boos, de serie Afhaal Chinees en de documentaire reeks Hila voorbij de Taliban hebben journalistieke prijzen gewonnen bij de uitreiking van de Tegels in Den Haag. En dan het weer. Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. De temperaturen lopen op naar 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android. En Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Kopje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. NASA heeft Mars rover Curiosity na 6 dagen bevrijd van een steen die aan de boor was blijven hangen. Dit gebeurde nadat op 25 april een booroperatie mislukte. Het was de eerste keer in 15 jaar dat Curiosity dit probleem ondervond. De steen brak uiteindelijk los na het draaien en trillen van de boorarm. Vanavond kunnen de vrouwen van PSV voor het eerst landskampioen worden als zij thuis winnen van ADO Den Haag. PSV kan daarmee een dubbel landskampioenschap boeken nadat de mannen al eerder kampioen werden. Op andere velden wordt nog gestreden om Europees voetbal en tegen degradatie, waarbij vooral plek 10 cruciaal is. De Britse documentairemaker Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. In Londen vindt vanavond een speciaal programma plaats in de Royal Albert Hall, uitgezonden door de BBC. Ter ere van zijn jubileum is een nieuwe wespensoort naar hem vernoemd. Attenborough maakt al sinds de jaren 50 natuurseries. Nederland telt ruim 2500 100-plussers. Begin dit jaar waren het er 2551, vooral vrouwen. Het aantal is de afgelopen 5 jaar stabiel. De kans om 100 te worden verschilt regionaal sterk. In Zuid-Limburg is die kans 155 op de 100.000. In Den Haag 309. De oudste Nederlander is nu 111 jaar. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: You must take the long way home.

0: nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Dit zijn de headlines. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen rapper Ali B. Die wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat mogelijk van Jeffrey Epstein afkomstig is. Aan boord van cruiseschip MV Hondius is de sfeer, ondanks de virusuitbraak, volgens de passagiers relatief rustig. Wel zijn de lounges leeg, dragen veel mensen mondkapjes en vinden voortdurend medische controles plaats. Het programma Boos, de serie Afhaal Chinees en de documentaire reeks Hila voorbij de Taliban hebben journalistieke prijzen gewonnen bij de uitreiking van de tegels in Den Haag. En dan het weer. Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. De temperaturen lopen op naar 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het dodental door de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in Liuyang, China, is opgelopen tot 37. Ongeveer 60 mensen raakten gewond, na één persoon wordt nog gezocht. De oorzaak is nog onbekend. Alle vuurwerkfabrieken in Liuyang zijn stilgelegd en worden geïnspecteerd. In januari kreeg het getroffen bedrijf een boete voor onveilig werken. In Zinzig, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Bonn, houdt de politie toezicht op een gijzeling in een bank. De melding kwam rond 9 uur 's ochtends binnen. De binnenstad is afgezet en vanuit de lucht wordt meegekeken. Er zijn vermoedelijk meerdere gijzelaars en gijzelnemers, waaronder een chauffeur van een geldtransport. De kunstwerken van de Indiase kunstenaar Amrita Shergill zijn na 2 maanden vertraging aangekomen in het Drents Museum. De expositie Europa is van Picasso, India is van mij opent op dinsdag 14 mei en loopt tot en met vrijdag 20 september. Het omvat 60 werken uit de collectie van de National Gallery of Modern Art in New Delhi. Leroy Echtold blijft ook na dit seizoen trainer van AZ. De 57-jarige coach tekende een contract voor 2 jaar. Sinds zijn aanstelling als interimcoach in januari zijn de Alkmaarders van de 8e naar de 6e plaats gestegen, bereikten zij de kwartfinales van de Conference League en wonnen ze de KNVB-beker. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

beste muziekmix. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

gram. Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Heverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet het ene. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettigen zij met haar gat.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Dit zijn de headlines. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen rapper Ali B. Die wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat mogelijk van Jeffrey Epstein afkomstig is. Aan boord van cruiseschip MV Hondius is de sfeer, ondanks de virusuitbraak, volgens de passagiers relatief rustig. Wel zijn de lounges leeg, dragen veel mensen mondkapjes en vinden voortdurend medische controles plaats. Het programma Boos, de serie Afhaal Chinees en de documentaire reeks Hila voorbij de Taliban hebben journalistieke prijzen gewonnen bij de uitreiking van de tegels in Den Haag. En dan het weer. Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. De temperaturen lopen op naar 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Zinzig, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Bonn, houdt de politie toezicht op een gijzeling in een bank. De melding kwam rond 9 uur 's ochtends binnen. De binnenstad is afgezet en vanuit de lucht wordt meegekeken. Er zijn vermoedelijk meerdere gijzelaars en gijzelnemers, waaronder een chauffeur van een geldtransport. Het dodental door de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in Liuyang, China, is opgelopen tot 37. Ongeveer 60 mensen raakten gewond, na één persoon wordt nog gezocht. De oorzaak is nog onbekend. Alle vuurwerkfabrieken in Liuyang zijn stilgelegd en worden geïnspecteerd. In januari kreeg het getroffen bedrijf een boete voor onveilig werken. Leroy Echtold blijft ook na dit seizoen trainer van AZ. De 57-jarige coach tekende een contract voor 2 jaar. Sinds zijn aanstelling als interimcoach in januari zijn de Alkmaarders van de 8e naar de 6e plaats gestegen, bereikten zij de kwartfinales van de Conference League en wonnen ze de KNVB-beker. De kunstwerken van de Indiase kunstenaar Amrita Shergill zijn na 2 maanden vertraging aangekomen in het Drents Museum. De expositie Europa is van Picasso, India is van mij opent op dinsdag 14 mei en loopt tot en met vrijdag 20 september. Het omvat 60 werken uit de collectie van de National Gallery of Modern Art in New Delhi. Het weerbericht. Eerst vrij veel zon en later stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Zeker Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Dit zijn de headlines. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen rapper Ali B. Die wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat mogelijk van Jeffrey Epstein afkomstig is. Aan boord van cruiseschip MV Hondius is de sfeer, ondanks de virusuitbraak, volgens de passagiers relatief rustig. Wel zijn de lounges leeg, dragen veel mensen mondkapjes en vinden voortdurend medische controles plaats. Het programma Boos, de serie Afhaal Chinees en de documentaire reeks Hila voorbij de Taliban hebben journalistieke prijzen gewonnen bij de uitreiking van de Tegels in Den Haag. En dan het weer. Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. De temperaturen lopen op naar 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst kunnen verklaren. Zij riskeren een celstraf als zij niet vertrekken. Ook wil het kabinet de binnengrenzen strenger controleren. Voorstellen hiervoor worden via een nota van wijziging ingediend. Een eventueel verbod op dwangsommen volgt later. De Spaanse autoriteiten hebben vorige week bij de Canarische eilanden een schip onderschept met ruim 30.000 kilo cocaïne, de grootste drugsvangst ooit in Spanje. Aan boord zaten 23 bemanningsleden, onder wie 5 Nederlanders en een Surinamer. De lading was bestemd voor verder transport via speedboten. Ook wapens en communicatieapparatuur zijn aangetroffen. Instagram heeft vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. Volgens moederbedrijf Meta maakten maar weinig gebruikers hiervan gebruik. Andere chat-apps als WhatsApp, Signal, iMessage en Google Messages bieden deze standaard nog wel. Opsporingsdiensten zijn voor afschaffen, terwijl privacyorganisaties juist pleiten voor behoud van encryptie. De verontreiniging van het drinkwater in de regio Amersfoort rond de jaarwisseling is ontstaan door betonproblemen in een 50 jaar oude drinkwaterkelder, meldt Vitens. Ongeveer 85.000 huishoudens moesten in december en januari hun water koken. In november raakte ook drinkwater in Utrecht vervuild. Vitens inspecteert alle kelders elke 8 jaar.
2: Het weerbericht:
1: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Ik ben Denise Bloem en du hast mijn neuen Song. Fahne.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst verklaren en het toezicht op binnengrenzen aanscherpen. De Spaanse politie heeft vorige week een recordvangst van ruim 30.000 kilo cocaïne gedaan op een schip bij de Canarische eilanden. Instagram heeft vanaf vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. De verontreiniging van het drinkwater in Amersfoort rond de jaarwisseling is veroorzaakt door lekkage door verouderd beton in een drinkwaterkelder.
1: Het weerbericht: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor, het koelt.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op HitsFM.
1: Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Spaanse autoriteiten hebben vorige week bij de Canarische eilanden een schip onderschept met ruim 30.000 kilo cocaïne. De grootste drugsvangst ooit in Spanje. Aan boord zaten 23 bemanningsleden, onder wie 5 Nederlanders en een Surinamer. De lading was bestemd voor verder transport via speedboten. Ook wapens en communicatieapparatuur zijn aangetroffen. Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst kunnen verklaren. Zij riskeren een celstraf als zij niet vertrekken. Ook wil het kabinet de binnengrenzen strenger controleren. Voorstellen hiervoor worden via een nota van wijziging ingediend. Een eventueel verbod op dwangsommen volgt later. De verontreiniging van het drinkwater in de regio Amersfoort rond de jaarwisseling is ontstaan door betonproblemen in een 50 jaar oude drinkwaterkelder, meldt Vitens. Ongeveer 85.000 huishoudens moesten in december en januari hun water koken. In november raakte ook drinkwater in Utrecht vervuild. Vitens inspecteert alle kelders elke 8 jaar. Instagram heeft vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. Volgens moederbedrijf Meta maakten maar weinig gebruikers hiervan gebruik. Andere chat-apps als WhatsApp, Signal, iMessage en Google Messages bieden deze standaard nog wel. Opsporingsdiensten zijn voor afschaffen, terwijl privacyorganisaties juist pleiten voor behoud van encryptie. Het weerbericht: zon en stapelwolken. Tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst verklaren en het toezicht op binnengrenzen aanscherpen. De Spaanse politie heeft vorige week een recordvangst van ruim 30.000 kilo cocaïne gedaan op een schip bij de Canarische eilanden. Instagram heeft vanaf vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. De verontreiniging van het drinkwater in Amersfoort rond de jaarwisseling is veroorzaakt door lekkage door verouderd beton in een drinkwaterkelder.
1: Het weerbericht: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een grote brand in een datacentrum in Almere is volgens North Sea waarschijnlijk geen data verloren gegaan. Maar zekerheid is er pas als de stroom is hersteld. Het vuur woedde gisteravond in het stroom- en koelingsgebouw, gescheiden van de servers. Veel diensten liggen nog stil. Herstel duurt naar verwachting tot 3 dagen. De oorzaak is onbekend. De gijzeling in een bank in het Duitse Zintzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. Hun identiteit en eventuele buit zijn onbekend. Vanochtend rond 9 uur werd melding gemaakt van de gijzeling. Het centrum van Zintzig blijft voorlopig afgesloten. De Belgische politie heeft in Belgisch Limburg een vermeend netwerk van de Turkse maffia opgerold na 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties zijn contant geld, wapens, auto's en dure horloges in beslag genomen. Het onderzoek begon vorig jaar. De Formule 1-teams zijn het in grote lijnen eens over het aanpassen van de motorreglementen vanaf 2027. Het vermogen tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verschuift dan naar 60% versus 40%. Tijdens een online bijeenkomst is besloten regels voor volgend jaar aan te passen. Ook dit seizoen kunnen nog extra wijzigingen volgen. Het weerbericht: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Op de radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst verklaren en het toezicht op binnengrenzen aanscherpen. De Spaanse politie heeft vorige week een recordvangst van ruim 30.000 kilo cocaïne gedaan op een schip bij de Canarische eilanden. Instagram heeft vanaf vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. De verontreiniging van het drinkwater in Amersfoort rond de jaarwisseling is veroorzaakt door lekkage door verouderd beton in een drinkwaterkelder. Het weerbericht: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotor.

0: onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
1: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: heb je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De gijzeling in een bank in het Duitse Zintzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en twee gegijzelden ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. Hun identiteit en eventuele buit zijn onbekend. Vanochtend rond 9 uur werd melding gemaakt van de gijzeling. Het centrum van Zintzig blijft voorlopig afgesloten. Bij een grote brand in een datacentrum in Almere is volgens North Sea waarschijnlijk geen data verloren gegaan. Maar zekerheid is er pas als de stroom is hersteld. Het vuur woedde gisteravond in het stroom- en koelingsgebouw, gescheiden van de servers. Veel diensten liggen nog stil. Herstel duurt naar verwachting tot 3 dagen. De oorzaak is onbekend. De Formule 1-teams zijn het in grote lijnen eens over het aanpassen van de motorreglementen vanaf 2027. Het vermogen tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving verschuift dan naar 60% versus 40%. Tijdens een online bijeenkomst is besloten regels voor volgend jaar aan te passen. Ook dit seizoen kunnen nog extra wijzigingen volgen. De Belgische politie heeft in Belgisch Limburg een vermeend netwerk van de Turkse maffia opgerold na 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties zijn contant geld, wapens, auto's en dure horloges in beslag genomen. Het onderzoek begon vorig jaar. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet wil vreemdelingen die asiel aanvragen en strafbare feiten plegen sneller ongewenst verklaren en het toezicht op binnengrenzen aanscherpen. De Spaanse politie heeft vorige week een recordvangst van ruim 30.000 kilo cocaïne gedaan op een schip bij de Canarische eilanden. Instagram heeft vanaf vandaag de mogelijkheid verwijderd om privéberichten extra te versleutelen met end-to-end encryptie. De verontreiniging van het drinkwater in Amersfoort rond de jaarwisseling is veroorzaakt door lekkage door verouderd beton in een drinkwaterkelder.
1: Het weerbericht: zon en stapelwolken, tussen 15 en 19 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Zuid-Holland is op woensdag 17 april een wolf gezien in de gemeente Barendrecht. Experts bevestigen dat het om een wolf gaat. Het dier is waarschijnlijk op doortocht. In Nederland leven naar schatting 14 roedels, vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Gevallen van schade zijn niet gemeld. Wolven zijn beschermd. Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren voor het landelijke vuurwerkverbod dat aan het eind van dit jaar ingaat. Importeurs krijgen voor 3 jaar compensatie, detailhandelaren voor 1 jaar wisseling. Hiermee is voldaan aan de laatste voorwaarden voor invoering van het verbod. Nintendo verhoogt vanaf 1 september wereldwijd de prijs van de Switch 2. In Europa gaat de spelcomputer 499,99 euro kosten. Nu is dat nog 470 euro. Volgens Nintendo is dat nodig door gewijzigde marktomstandigheden. Door de prijsstijging verwacht het bedrijf dit jaar 16,5 miljoen exemplaren te verkopen. Vorig jaar waren dat bijna 20 miljoen. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een vermoedelijk netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende zou zich bezig hebben gehouden met afpersing, geweld en witwassen, vooral in Belgisch Limburg. Bij de invallen zijn contant geld, verschillende vuurwapens, auto's en dure horloges in beslag genomen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Op 17 april is voor het eerst een wolf waargenomen in Zuid-Holland, in de gemeente Barendrecht. Het kabinet heeft besloten 100 miljoen euro uit te trekken om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren voor het landelijke vuurwerkverbod dat aan het einde van dit jaar ingaat. Nintendo verhoogt vanaf 1 september de prijs van de Switch 2 in Europa van 470 naar €499,99. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold dat zich bezighield met afpersing, bedreiging en witwassen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Nee.

0: oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week.
2: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam lichtgewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andes-virus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andesvirus.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.